0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint-Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Lidshop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers, Martin Gijzenmeijter en Cornelis van Putten, de eerste tevens publicist, hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Na het stoppen van Lidshop de Brunt in het Lelystad wegens pensionering van de onderneemster en het faillissement van de winkel in de Kroonpassage had Lelystad geen dergelijke winkel meer en de twee vonden dat niet kunnen. Ze hadden in het verleden al eens gekeken naar het overnemen van de winkel, maar dat ging toen om diverse redenen niet door, aldus Gijzenmeijter. Nu deed de gelegenheid zich opnieuw voor en bleek, zoals hij het noemt, het totaalplaatje te kloppen. Zo is er een verdeling van de creatieve kant voor hem en de zakelijke kant voor Van Putten en is er ondersteuning door de Lidshop-organisatie. En het tweede uur gratis parkeren in het Stadshart is er sinds gisteren niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als proef door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. Het was wat Van Dijk betreft een beter alternatief voor het eerste uur parkeren gratis, wat een deel van de gemeenteraad graag wilde. Dat zou niet alleen de gemeente veel minder opbrengst uit parkeren opleveren, het zou er ook voor zorgen dat mensen snel binnen een uurtje klaar proberen te zijn in het Stadshart en het daarom minder lang zouden blijven, was de gedachte. Maar het blijkt niet te werken. In de eerste 9 maanden van de pilot steeg het aantal bezoekers 5%, maar bleef de verblijfsduur nagenoeg gelijk en later was die zelfs wat afgenomen. En de erkenning is officieel. Alzheimer Nederland certificeert Lelystad als dementievriendelijke gemeente, omdat de stad goed scoort op ondersteuning en inclusie van inwoners met dementie. Bestuursleden Katinka van der Linden en Marijke van Sprang-Kamstra van Alzheimer Flevoland hebben het certificaat en de bijbehorende vlag overhandigd aan wethouder Jan-Nico Appelman. Het gemeentebestuur heeft bewust aan de erkenning gewerkt. Informeel was die ook al binnen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag vrij veranderlijk in Lelystad. Eerst is het droog met geregeld zon en een stevige zuidwestenwind. Van het westen uit betrekt het in de loop van de ochtend en valt af en toe regen. Later vanmiddag wordt het echter weer droog, komt de zon weer tevoorschijn en dan is het met 22 graden en een naar noordwest draaiende wind best aardig. Vanavond een vrij heldere en rustige zonsondergang bij een afnemende wind en 18 graden. Vannacht rustig en droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het best aardig met geregeld zon. Wel is het relatief fris met hooguit 21 graden en een matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Zaterdag droog, geregeld zon en dan wordt het warmer met 25 graden in de middag. Zondag meer bewolking, kans op een enkele bui. En met 22 graden is het ook nog best aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
4: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
3: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Ze zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
5: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
3: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oost-Vaardersplassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar de Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groottes, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok was.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij een matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij Kampen Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar de Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij een matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. 1 vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oost-Vlaardersplassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij een matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Hilversum Noord 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is de weg dicht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De andere kant op de A50, maar dan richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Alfred Loenen, 10 minuten oponthoud. En op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen, Noord en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Alfred Hoenderlo 20 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Alfried Loenen, een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, bij knooppunt Valburg, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os heb je bij knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Ook hier ging het mis en de linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via Nijmegen over de A73 en de A325. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok was.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens gebeurde bij Zevenaar eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N224 Arnhem richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekberg een ongeluk. Door een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A50 richting Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Ewijk een kwartier oponthoud. Ook hier ging het mis, maar de weg is wel weer vrij. En op de N310 Arnhem richting Elburg bij Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens gebeurde eerder bij Zevenaar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ging het mis met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur op onthoud. Op de A50 richting Os bij knooppunt Ewijk een ongeluk. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Dan de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Hoenderloo 20 minuten op onthoud. En op de N310 Arnhem richting Elburg. Bij Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatiegroottes, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok was.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al druk op de wegen. In het midden van dat land staat er net geen 100 kilometer file. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat helemaal vast tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen bij Apeldoorn. Je hebt een uur vertraging. Er staat 16 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. De A50, maar dan van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg een kwartier vertraging. En een stukje verderop bij Ravenstein doe je er ook een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is het oponthoud 20 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een kwartier. De N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio er staat er nu 130 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A50, daar kom ik zo bij. Hier is de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Westervoort. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Nijkerk, doe je er een kwartier langer over. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterbergen en knooppunt Beekbergen staat het zo goed als stil over 16 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Oost tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten extra. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Presikhaaf ben je een kwartier langer onderweg. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 is de vertraging 30 minuten. En dat geldt ook voor de N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten lang.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek

0: hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oost-Vlaamse plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 150 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem heb je tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. 3 kwartier langer onderweg ben je op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is afgesloten daar. Omrijden doe je via Zutphen over de A12 en de A348. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren heb je een kwartier vertraging. En op de N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de aansluiting met de N304 doe je er een uur langer over. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen de afrit Wekerom en Otterloos de vertraging een half uur. En op de N310 Arnhem-Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo doe je er 40 minuten langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: AD Plus, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Amersfoort-West en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knopend Waterberg. Dus het oponthoud 20 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knopend Waterberg en Hoenderlo staat het zo goed als stil over 11 kilometer. Door bergingswerk na een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht. Omrijden doe je via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. A50 van Arnhem naar Os, bij Heteren een kwartier vertraging. En bij Ravenstein daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. Dan de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 20 minuten extra. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 drie kwartier extra. En op de N304 van Ede naar Apeldoorn heb je tussen de afrit Wekerom en Hoenderlo 20 minuten vertraging. De N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo is het oponthoud een uur. Er staat 7 kilometer file. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en Knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats

0: Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTL Z uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer, morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok was.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat 180 kilometer file. Het is een hele drukke avondspits. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn heb je 1 uur extra nodig, minstens, tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo. Het staat daar stil over 10 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De weg is al uren dicht en dat blijft de komende uren ook nog zo. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Ondertussen is het in de rest van Gelderland ook vastgelopen door die afgesloten A50. Zo staat op de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 2 kilometer en dan ben je 20 minuten extra kwijt. En op diezelfde weg de andere kant op doe je er ook 20 minuten langer over tussen de A12 en de N304. Dan op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 een 30 minuten vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo 15 minuten vertraging. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een 15 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En 20 tot 26 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oostvaardersplassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen.

0: En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar de Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 20 minuten vertraging. Dan de A12 richting Duitsland voor de grensovergang heb je een kwartier extra nodig. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen staat het nog steeds stil. De weg is afgesloten vanwege het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt om via Zutphen over de A12 en de A348. Dan de A50 Arnhem-Os, een half uur langer onderweg tussen Knoopend Grijshoord en Heteren. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304, 3 kwartier vertraging. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn bij Otterlo 25 minuten vertraging. En de N310 Arnhem-Elburg ook bij Otterlo 35 minuten extra reistijd. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoopend Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen Knoopend Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier extra. De gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. Er zijn nog 2 rijstroken daar dicht. De A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N304 Ede-Apeldoorn heb je bij Otterlo een half uur vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg ook bij Otterlo een half uur extra reistijd. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoppen. Het Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knoppen Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten lang.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oostvaardersplassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezigen.

0: gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Woldpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen aan werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Bij een matige noordwestenwind is het de komende uren 21 graden. Vanavond een rustige en heldere zonsondergang. Daarbij is het 17 graden. Daarna volgt een frisse, droge en heldere nacht. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het is meestal droog. Toch is het bij een matige westelijke wind in de middag warmer dan vandaag. Het wordt 23 of 24 graden. Zondag is het ook licht veranderlijk zomerweer met wolken, zon en mogelijk een enkele bui. Het is een fractie frisser dan de zaterdag. Tot zover het weerbericht. Voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen. Dat komt door het ongeluk met de vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, 10 minuten extra. De N224 Arnhem-Veenendaal voor de aansluiting met de N304, 20 minuten extra. En op de N304 van Ede naar Apeldoorn heb je bij Otterlo een kwartier vertraging. Ook op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg loopt het vast bij Otterlo. Daar staat 5 kilometer en dat kost je 25 minuten extra. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is One to the Max met René Pol.
1: Alexander O'Neill Criticize. En daarmee openen we deze aflevering van One to the Max hier op Radio Lelystad. Wat hebben wij dit uurtje allemaal in petto voor je? Ik neem je mee naar ruim 9,5 minuut Flock of Seagulls. Climax komt voorbij en uiteraard die SOS-band. Maar nu eerst terug naar de TomTom Club. Dit is Wordy Rapping Hood.

Climax, Man's Size Love is een keer die andere van Climax. En niet die grote hits die ze hadden. Even kijken. Ja, het is nu tijd voor The Simple Minds, Don't You Forget About Me. En het leuke van die track is dat eigenlijk niemand die plaat wilde opnemen. Want bij The Simple Minds zeiden ze uiteindelijk ook, want daar kwamen ze. Ja, eigenlijk vinden we dit geen goed nummer voor ons. Het past ons niet zo. Maar vooruit, we gaan het doen, want niet geschoten is altijd mis. Nou, de rest is geschiedenis. Het werd een knijter van een hit. Don't You Forget.

De SOS Band en The Finest brengt ons alweer bij de laatste voor vandaag in deze aflevering van One to the Max hier op Radio Leiden. Heatwave, de Groove Line is dat, die brengt ons naar het nieuws van 8 uur. En na 8 uur zijn de mannen van Luitje Weekend aanwezig in de tuin van Matthijs. Dus ik ga lekker op het fietsje, ik ga snel die kant op. Ik spreek je heel graag volgende week, want tot en met half augustus is er in ieder geval geen de week van. Wij vullen het op met One to the Max, dus voorlopig ben je nog niet van me af. Ik wens je alvast een fijn weekend, heel graag tot dan. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn, is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen is de vertraging een half uur. Zijn er een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: Goedenavond.
1: Je luistert naar Luik je weekend in. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op 3 uur lei een hele goede avond, René Pol.
3: Avond, Matthijs.
2: Dag Vincent.
4: Hi.
2: Hey Jeroen.
3: Hey mannen.
2: Wat leuk dat je er bent.
4: Wat leuk dat je er al was.
3: Ja.
2: Dat jij hier al stond te wachten, ja.
3: Dat wij ook naar jou toe zijn gekomen.
5: Ja, ja nee, ik bedoel als in dat je denkt van...
4: Uitziende blik.
2: Ja, jij wist het.
5: Duidelijk, je wist het. Ik had die kabels uit die locatieset getrokken.
2: Ja, nee, misschien moet je even toelichten wat er aan de hand is. Want de mensen snappen het niet. Ze kunnen ook niet meekijken vanavond.
3: Nee, dat kan ook niet. De bedoeling was, is eigenlijk nog steeds, dat we bij jou in de tuin zouden zitten.
4: Nou, voor jullie thuis, we zitten bij Matthijs in zijn tuin.
2: Ja, laten we dat gewoon volhouden. Ja,
3: vandaar ook Garden Party. Daar openden we mee. Dus het was gewoon een tuinfeestje.
2: Ja.
3: Maar laat ik het zo zeggen, de locatie zit...
2: Die drijft nu in het IJsselmeer.
3: Die ligt nu in het Haverdiep Zuid. Even zonder gekheid. De locatie set en het internet.
2: Ja,
4: liggen er vanavond.
3: En wij was geen goede combinatie vandaag.
2: Het ging niet helemaal lekker met de set, hè?
3: Computer says no.
2: Nee, ja, precies. We kregen niet aan de praat.
3: Ik kreeg geen verbinding. Ik kreeg geen connectie met de apparatuur en de dingetjes waar ik connectie mee moet hebben om een uitzending tot stand te brengen.
2: Mm-hmm.
3: En het binnenhalen van de audio-files, daar deed hij ongeveer 1 uur of 3 over. Ik denk, nou, dan is de show ook voorbij.
2: Ja, en toen heb jij besloten met nog 14 minuten op de klok...
3: We gaan toch nu naar de studio.
2: We gaan nu naar de studio zijn.
4: Redden we.
3: En dat dus, redden wij.
2: We zijn er in ieder geval wel gewoon. Dat dan weer wel. Het is alleen inderdaad niet vanaf locatie. Maar
4: wel, dat hebben we net gezegd. Voor de mensen thuis zijn wij gewoon in jouw achtertuin.
2: En weet je wat het is? Weet je welke muziek altijd helpt? Deze.

0: Justin de Wild hier bij Radio Leestad met zijn Cheerio, de zomerklapper van dit jaar. En de tweede zomerklapper van dit jaar, die horen we straks, als het goed is, nog ergens voorbij komen. Maar we hebben nog een hele avond lang, want tot de klok van 11 uur zijn we bij je.
1: Ja.
0: En daarin hebben we heel veel muziek ook gepland staan. En ook deze.
1: Nee, wacht even. Je gaat te snel. We hebben de tijd.
2: Want anders we hebben zoveel gas gegeven om in jouw tuin te zijn. We hebben tijd ook.
1: Weet je wat nou het mooie is? Oh, nou. Jeroen, dat had jij nog niet gezien.
3: Nee.
1: Maar Matthijs heeft zo'n hele luie grasmaaimachine.
2: Ja.
1: Met andere woorden.
2: Nou, zijn grasmaaier doet extra werk voor niks.
1: Ja, dat is waar. Die heeft zojuist, dat wij daar waren, de zeggen opbouwen. Heeft hij twee van zijn slangen van zijn zwembad opgevreten.
2: Toen dacht hij, ik zal je zwembad ook even schoonmaken. Eerst leeg.
1: Maar dus morgenochtend dan zit er nog een centimeter of vijf water in.
0: Ik heb twee sproeiers in mijn tuin, laten we het zo zeggen.
3: Ja, maar, het is niet een of andere pol die je gehuurd hebt, maar het is gewoon een robot.
1: Ja, het is zo'n zweetje.
2: Emmanuel.
3: Ja?
1: Zo'n zweetje.
3: Manuel.
1: Zo'n zweet of Noor, waar komt het vandaan, die naaimachines?
3: Is het Husk?
1: Ja?
0: Nee.
1: Nee, het is geen Husk. Maar,
0: ja, het is Husqvarna, maar dat is dan gewoon weer Gardena en dat is dan gewoon weer Duits.
1: Ja.
2: Komt gewoon uit de fabriek van Bosch.
1: Maar hij lust namelijk heel graag leidingjes van je zwembad.
3: Hij vreet water.
1: Maar dan ben ik onwijs benieuwd. Heb je hem dan ook verteld dat hij dat niet moet doen?
0: Nou, kijk.
3: Jij kan toch programmeren?
0: Ja, in dat kastje.
2: Ja, daar heeft hij nog een heel leuk verhaal mee.
3: Oh jeez. Heb ik gevoelige snaar?
1: Dit wordt zo'n avond.
0: Ja. Dit wordt zo'n avond.
2: Het is een gevoelig leidingje.
0: Nou, het is inmiddels zo'n dag voor mij. Voor het zwembad heb je dan een speciaal kastje. En dan kun je een soort gebied maken waar die dan niet maait.
3: Ja.
0: Die was netjes braaf binnengekomen gisteren. Toen stuurde ik vanochtend een berichtje naar die kantservice. Van joh, kan het zijn dat ik de clipjes die je nodig hebt niet heb gekregen? Jawel, die heeft u ook gehad gisteren. Nou, ik heb maar één doos gehad. Toen kreeg ik een nieuw berichtje. Ze komen vandaag. Nou, die kwamen dus om 4 uur vanmiddag binnen.
3: Lekker.
1: Ja. Oh, op tijd toch?
2: In principe wel.
0: Ja, ze zaten er alleen nog niet op.
1: Oh, dus had hij zo'n cirkeltje om zijn zwembad heen kunnen trekken?
0: Ja, dan was het klaar geweest.
1: Dan mag jij niet komen, zeg je dat.
0: Ja, dat, precies dat, ja.
2: Maar
0: ja.
2: Was toen niet het volgende probleem iets met updaten?
0: Ja, dat was ook... om dat ding te installeren moest je zorgen dat je systeem up-to-date was. Stond in de handleiding.
3: Ja, snap ik.
0: Ja, het was een filmpje. Ja. Maar ik heb niet echt het boekje gelezen, maar het was een filmpje. Die zei, update eerst je machine. Toen dacht ik, ik heb dit ding al een jaar of 5.
1: En dan nooit geüpdate.
0: Zit er een aansluiting
2: dan? Gaat het via het stopcontact?
0: Dus ik moest een dopje ergens afhalen. En ja, daar zat gewoon een internetaansluiting. En eentje die wel werkt.
1: Okay.
0: Dus, pof, ding, 30 seconden geüpdate. Maar had ik dus ook gewoon nog nooit gedaan. Misschien dat hij daarom nu die waterslang zo extra lekker vond.
2: En dat je gewoon je grasmaaier aan het updaten bent met je bank.
1: Ja.
2: Klinkt heel gek.
1: Ja, dat maar ook, op zich wel bijzonder. Maar misschien heeft die grasmaaier al het internet opgemaakt vanmiddag. Dat weet ik wel.
2: Dat is het.
0: Dat zal vast.
2: Je heeft alle bitjes omgemaaid.
1: Ja, dan gebeurt er niks meer als er zo'n beetje omlicht.
0: Met de bites. Ja. Oh, ik hoop dat mensen nog niet afgehaakt zijn die naar de radio zitten.
1: Nee joh, die smullen ervan.
3: Ja, een soort goede tijd.
4: Paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
2: Nou ja, er kan maar één ding zijn, want als we het dan toch over gras hebben... dan heb je het natuurlijk over green, green grass of home.

0: The Green Green Grass of Home van Tom Jones. Hier bij Radio Leestad.
1: Oh, ja, en Tommy komt nog een keer voorbij, hè?
2: Ja, ja? Hey. Ja, er zitten meerdere dubbelaars
1: in. Er zitten twee dubbelaars in.
3: Oh, wat heerlijk.
0: Hoor je niet veel meer op de radio, jongens, Tom Jones?
1: Nee. Ligt de zenders waar jij naar luistert.
4: Nee, ik wou het niet zeggen.
2: Radio 5 doet die best goed.
1: Ja. Ja. Ik zeg Radio 5, zal die echt ongetwijfeld al voorbij komen. Ja.
0: Luisteren jullie dat wel eens?
4: Ja, ik luister zelfs nog Radio Noordzee.
2: Ja, maar jij ontvangt toch ook niks anders daar in Zweden? Het is gewoon de echo van Radio Noordzee.
4: De echo, ja. Waterkaatsen van ionen lagen in de... Nee.
1: Watergeleid goed, hè, wat dat betreft.
5: De Rockhelden.
4: Hey, ja, dan moest ik ook wel iets met een tuin.
2: Oh, en wat voor een tuin? Goedemorgen.
4: Dat bedoel ik. Volgens mij heb ik hem wel eens eerder gedaan, hoor.
1: Ja.
4: Maar... Het blijft lekker. En in de
1: korte uitvoering dit keer.
4: Ja, ik had de 17 minuten 10 uitvoering klaarstaan. Maar ik denk, daar gaan ze wat van vinden.
2: Dus ja, ik heb wel wat kunnen eten halen.
4: Ja, maar ik heb het dus niet gedaan. Legendarische titel. Iron Butterfly, 1968. De oorspronkelijke titel is eigenlijk In the Garden of Eden. Maar...
1: Als je zo dronken bent.
4: Juist. Van goede koper rode wijn. En je hoort dan...
3: Een van je
4: bent in de Vida. Is dat eigenlijk best grappig.
1: Ja.
4: Dat hebben ze op een servetje geschreven. Ja. En dat vonden ze zo leuk dat ze dat als titel hebben doorgevoerd. Dus van mijn kant uit ook in de tuin van Eden. Iron Butterfly. In de Garden. Davida.

0: hele seconde.
1: Ik moet zeggen, Jeroen, die Engelse drop smaakt erg goed.
2: Ja man, ik ben nou onmisselijk, hè.
1: Het is sorry dat ik zit te smakken,
2: mensen.
3: Ja, hij had een doorstartje moeten doen,
2: Maar ja, maar dat geeft toch helemaal niks. Nou kunnen wij even zeggen dat dit een fantastisch nummer is. Mochten jullie thuis even de kans hebben, luister ook de lange versie.
3: Ja,
2: 17 minuten 10. Ga ervoor zitten. Neem in je linkerhand een glas drinken. Mm-hmm. In je rechterhand een heel groot koekje of zo. Dat je
3: een contradictie in termino. Groot koekje.
2: Ja, dat je een grote koek.
4: Accepteert u de cookies? Doe maar.
2: Ja. En gun jezelf even de tijd om van dat te genieten.
3: Ja.
2: Ik heb het over de muziek, niet de rest.
4: Nou ja, of beide.
3: Ik wil zeggen, dan heb je dat ook niet nodig.
4: Zijn ook kook? Ook.
3: Ik kook.
4: Oh.
3: Van kook.
2: Ik kook.
4: Ja. Ja. Wij kook. Ja. Jullie kookt.
1: Over de kook.
4: Over de kook.
3: Ja, die hebben we ook al gehad vandaag.
4: Ja. Maar ook behoorlijk gesampled nummer.
2: Mm-hmm.
3: Zeker, mm-hmm. Zeker, zeker.
4: We waren net al even aan het opzoeken. We hebben er al één gevonden.
3: Ja. En die was van?
4: Nou, in dit geval van Nas en Will I Am.
3: Oké. Okay.
4: En dan is het hip-hop is dead.
3: Nog iets met een tuin. Anders. Nog iets met een tuin.
1: Oeh, lekker. We zijn nog die kever.
3: Dit zijn de Beatles.

0: Ja, het is typisch Radio Lees, dat muziek, jongens. Het is de Beatles hier met
1: Spoor 25,
0: de
1: bedoel je. Nee, de Beatles kan altijd. Oh, ook 2027, 2026, 2029.
2: Ja, en ik maak natuurlijk een grap.
3: Moeten we niet een dingetje kop of munt?
1: Nee, deze is langer dan 2 minuten, toch? Oh, hij is precies, ja. Wie? Voor zometeen wordt het wel een dingetje.
3: Hmm.
1: Maar ja, die hebben we al voor de 2e keer vandaag.
3: Ja, op een gegeven moment houdt het wel een keertje op.
1: Dat is waar.
3: Ja.
0: Ze praten in codetaal.
4: Het meest als nieuws.
3: Dat kunnen wij.
1: Hebben we nog nieuws, mannen?
3: Zeker.
1: Vertel.

0: karbietlamp hangen, Jan.
1: Dan is het niet goed.
0: En dan kijk je en dan... Oh, er ligt een hoge drukleiding.
2: Hoge druk is hoofdleiding, hè?
0: Ja,
2: dus daar zit er heel veel huis op. Ja.
3: Maar in principe basis, als de schep de grond ingaat... moet je voor die tijd even een melding hebben gemaakt.
0: Als je wat ruikt?
3: Nee, voordat je de grond ingaat... Ja, moet je die klikmelding al hebben gedaan.
0: Nee, die klikmelding heb je gelezen. Dus je weet, maar dan zie je wat er ligt. Of dat er wat ligt.
3: Ja.
0: En dat kan van alles zijn, hè?
3: Ja.
0: En maar als je dan ook ruikt, en dan ga je even verder neuzen. Oh ja. We gaan even de gasmaatschappij bellen. En dan zeggen ze van, we komen wel even kijken. En dan wordt plotseling toch alles afgezet.
3: Ja, heel gek.
0: Ja.
3: Toet, toet, boing, boing.
2: De instructie is ook, zorg eerst dat al je spullen uit het gebied zijn.
0: Ja,
2: want je mag
0: straks
2: een uur of twee toch niet meer in.
0: Nee.
2: En als dat einde dag is, zit je twee uur te wachten in je bus, totdat je je spullen mag halen.
0: Ja. Jongens, eerst alle spullen weg, dan bellen.
2: Ja, dat is een beetje.
0: Het raadje wordt weggereden en alle mannetjes gaan weg. Hekjes gaan trouwens niet weg.
2: Nee.
3: Zou ik laten staan.
0: Ja. Ja, het is altijd wel spannend.
3: Ja, klinkt goed.
0: Ja, is het ook.
3: Klinkt goed.
2: Dat kan dus ook gebeuren. Maar dat was dus het geval, niet met graven, maar dat was wel het geval vandaag in de Horst. Vanmiddag.
3: Ik zag inderdaad een fotootje met allerlei brandweermannetjes en zo erop. Dus.
0: Oh, ik zie er nog eentje.
3: Wat dan? Ja, dat was van de week al. Dat was ammoniak.
0: Ja, dat is ook een spannende.
2: Ammoniak?
0: Lekt dat uit leiding bij frietbakkerij langs de A6. Raar, wat zou dat zijn?
2: Oh.
0: Maar ammoniak, dat is nog wel een dingetje.
3: Want? Is dat van die koelcel gaan? Maar dat mag in principe niet meer met ammoniak koelen.
0: Dat wordt nog bij heel veel grote bedrijven wordt het nog steeds gedaan.
3: Nee, dat klopt. Want er zit mag je houden, maar je mag niet meer bijvullen.
0: Dat is dan
3: voor nu een probleem.
2: Als de friet in de aanbieding is.
3: Dat is het F-gassenbesluit. Het zijn allemaal PFAS-houdende gassen.
0: Ja.
3: Rijdt jouw gasmaaien tot daar?
2: Ik kreeg laatst een flitsbon van mijn grasmaai. Stond tussen lezen dat wel meer een flitser.
3: Ja.
2: Die hadden we gepakt. Ja.
3: Ik zou hem ook even niet op de lasje dreef laten gaan, Namiel.
2: Ja, precies. Dan wordt hij ook geflitst. Mijn grasmaai. Goed, als je ooit ergens een keer problemen hebt, laat mijn grasmaai langskomen. Ja. Die lost alles op.
3: Die doet 100 vierkante meter in een minuutje. Of
1: wel eerst een kliknel.
2: Was hij in de Horst?
3: Ja, gasleiding geraakt.
0: Jezus.
3: Dat is verschrikkelijk. Als je daar woont, dan zeg wel even...
2: Ja,
3: dat
2: is
3: even
2: een dingetje. Ja, is heel vervelend.
3: Er hoeft maar een klein dingetje te zijn. Hè? En boef. Dat zal bij ons niet gebeuren.
0: Boef. Dat is een hond.
3: Woef.
0: Dat is een hond.
3: Die vlamvat.
1: Dat is een sub-woef.
0: Ik zie zelfs dat we een stroomstoring hebben gehad in Lelystad.
3: Ook nog wel eens.
0: Wanneer was dat?
3: Toen het licht uit was. Afgelopen zondag. Moet je je voorstellen.
0: Ja. Vertel.
3: Ja, al die airco's.
0: Ik zet mijn
3: autootje, doet het bakje open. Ik gooi al de emballage erin. En de emballage was best veel, zeg maar.
0: Ja.
3: 8 lege kratten en 2 tassen vol met blik en flesjes.
1: Ja. Jezus, van één weekend? Alles?
3: Nee, dat was van één avond. Dat was van één avond. Dus ik naar de Tjalk, naar de supermarkt. Vanwege stroomstoring gesloten. Verdikkie dik.
0: Ja, de deur ging niet meer open.
3: Dus ik, ik ga van die ene winkel door naar die andere. Ik kan zeggen, vroeger was dat de Boni, want die bestaat niet meer. Dus daarheen. Ook dicht.
2: Was dat netto?
1: Ja, dat is voormalig Gamma.
3: Ik vond het al zo... voormalig Gamma. En ik kwam van de voormalige Intratuin.
1: Van de lampenwinkel.
3: Lampenwinkel staat toch ook
1: een lampenwinkel. Oh, ja, zeker.
3: Maakt niet uit. Maar in ieder geval, die waren dus dicht. De enige die open was, dat was de islamitische slager aan de andere kant. Dus ik rijd naar huis. Niet op pot, verdikje dik. Zit ik met een hele auto vol met emballage. Daar ga ik geen week meer rondrijden.
1: Maar we hebben meer supermarkten, hè?
3: Ja, dus ik ben naar de Warander gereden. Daar heb ik het allemaal uitgetiefd. Daar heb ik mijn boodschappen gedaan.
0: Ja.
2: En?
3: 2 keer zo duur.
1: Aha. Omdat hij moest omrijden via de Tjalk.
3: Ja.
0: Ja, ook dat nog, ja.
3: Nee, maar ik ben ook 2 keer zo lang bezig. Dat irriteert dan. Ik laat ik alles bezorgen op maandag.
1: Maar daar heb je een draadloze koptelefoon voor uitgevoerd.
0: Zo'n mannetje die dan picknick laat komen.
3: Ja, maandagavond. Tussen 6:30 en 6:30.
0: Maar nemen die geen emballage mee dan?
3: Jawel, maar die nemen geen kratten mee.
0: Serieus niet?
3: Nee, die nemen alleen wat flesje mee en blik mee. En ze mogen maar 50 blikjes per keer meenemen.
1: Als alles om.
2: Nou, of dus
3: 50
2: toch,
3: blikjes of flesjes.
2: Zou ik toch ergens anders gaan bestellen als ik jou was?
3: Nee, ik flikker gewoon elke keer die vuilniszak leeg in die bak.
1: Beter timen wanneer je naar de supermarkt gaat.
2: We hadden eergisteren een levering van een supermarkt.
3: En, die blauwe.
0: Levering.
2: Wij doen,

0: Nou, piep,
1: wij doen heel netjes, doen we dat in zakken dan, zeg maar. Gewoon een vuilniszak. En dan schrijven we erop hoeveel erin zit.
0: Oh, nee, weet ik.
1: Deze meneer zegt, ja, maar dat mag ik zo niet meenemen.
0: Nee, het moet los.
1: Nou, ja, dat zei hij inderdaad. Dus ik zei, joh, aan de bovenkant zit een opening.
0: Ja, ga lekker tellen.
1: Dan begon hij een heel verhaal. Ja, maar er zitten twee soorten in. Ik zei, wat twee soorten? Er zitten kleine flesjes in en er zitten blikjes in.
0: Ja, dus?
1: Ja, dat moet gescheiden worden ingeleverd.
0: Wie zei dat? Die blauwe?
1: Toen is mijn partner weggelopen. Want ik dacht, nou, die ontploft hier zo meteen. Dan leg je het toch in twee verschillende kratten.
2: Die is een schep gaan halen. Ja.
0: Ze is een klikmelding gaan doen, want dat was een gaslek.
3: Nu ligt de bezorger op de oprit.
1: Nee, deze man nam ze werken echt heel serieus. En we hadden het nog niet eerder meegemaakt.
0: Maar
1: wat blijkt nou? Je moet het dus in een krat doen.
0: Ja.
1: In het krat, weet je wel waar zij in leveren? Over
0: ja,
1: het algemeen,
0: dat is van die blauwe.
1: Ja, die hebben blauwe kratten. Ja, en dan moet je het dus los in doen.
0: Dat ziet hij toch niet?
1: Nee, maar Jumbo
0: is
1: zwart.
0: Maar je roept al een paar keer die kleur, maar ik kleurenblind.
3: Ja, maar die blauwe weet hij wel welke supermarkt.
0: Ja, dat grijze kratje.
3: Oh. Alles is grijs voor hem. Hij is 50 tinten grijs.
1: In ieder geval. Nee, we hebben er wel weer wat van geleerd, want je moet ze dus gescheiden in verschillende kratten doen.
3: Ja, nee.
1: En dan nemen ze ze mee.
0: Maar moet je ze dan ook nog met etiketten? Dat je de cola bij de cola en de Fanta bij de Fanta?
1: Ik heb wel gevraagd dat ze weer afgevuld moesten worden.
0: Ja, wil je ook de dopjes nog hebben?
1: Dat kan toch niet meer los tegenwoordig?
3: Jawel hoor.
2: Ja, moet je
3: ik haal het er altijd af.
0: Ik wil net zeggen.
1: Oh, zo sterk ben ik niet.
0: Is dat een vraag of een uitdaging?
1: Slopen jullie dat er echt af?
0: Ja, nou, ja. Mijn ega meestal wel.
3: Ik pak 's morgens gewoon een flesje water, een voorgevulde, zeg maar. Die drink ik leeg en dan vul ik hem nog twee keer per dag.
1: Mm-hmm.
3: En dan trek ik echt die dop er wel af, hoor.
2: Ja, vet irritant.
0: Je hebt ook van die plastic fles die je kan kopen, hè? Die kan je gewoon heel vaak gebruiken.
3: Ja, nee, ik heb gewoon dit. Het is makkelijk. Maar ik heb één keer gehad, dus dan deed ik het dopje op en dan had ik hem niet losgetrokken.
0: Mm-hmm. En dan sta je dus inderdaad met zakken bij een winkel die dicht is.
1: Maar als jij op zaterdagavond een vleugeltje pakt, zet je dopje ook op je neus. Dus dan maakt het niet uit.
3: Ik drink geen vleugel.
1: Oh.
0: Nou, of hij moet wat gedronken hebben, maar...
3: Nee.
0: In principe...
3: Nee, dat drink ik niet.
1: Maar ga nu ben niet van de foto's op...
3: Er zijn geen shortjes van mij met foto's. En ook geen foto's met shortjes.
0: Moet jij eens opletten. Dankjewel, AI.
3: Nee, ik vind het allemaal heel vreemd. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Hey, Carlton.
3: Dat ik is top. Nog een keer. It's not unusual. En dat is vandaag zeker niet.

0: LMFAO Party Rock Anthem hier bij Radio Lelystad. René, waar staat het ook alweer voor?
1: Laughing my ass off.
0: Zo is het.
2: Freaking.
3: Mm-hmm. Ja, ja, maar dan iets andere lettercombinatie.
1: Ja.
2: Die.
1: Ja. Dat.
0: Nou, je zei het net al.
1: Funky.
0: Jeroen. Het blijft een lekker nummer, dit.
2: Ja, ja, stiekem wel.
0: Want het is best oud.
1: Nou, het is niet stiekem, hoor. Je mag er best
3: pas 15 jaar.
2: Ja, ik durf het wel open te
1: praten. 15 jaar? Ja. Damn.
2: Ja, hij wordt er dus ook
3: ik
2: oud.
3: Wist nog zo toen hij uitkwam.
1: Nou, dat had ik dus vanmiddag op de Nationale Radio. Daar werd een track gedraaid. Die was van The Prodigy.
3: Ja, gevoelig nu.
1: Nee,
3: nou, het kan heel oud zijn, het kan ook redelijk recent zijn.
1: Dus. 1994.
3: Holy moly.
1: Ik denk, damn, 32 jaar geleden al.
2: Ja.
3: Hmm.
1: Dat dus.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Besef voel je oud?
1: Bijna in de vangrail, hoor. Dus. Ja. Bijna in de vangrail.
3: Ze zijn een shocking.
0: Ja, hey, maar wat nog veel ouder is.
4: René's platenkast.
1: Zo, die dateert al vanaf 1977. Dus
0: vroeger.
1: Toen ben ik zelf begonnen. Nee, wat gaan we doen? We hadden natuurlijk al een beetje als thema de tuin. Mm-hmm. Dus toen kwam ik uiteindelijk natuurlijk uit bij The Secret Garden van Quincy Jones. Daar zit natuurlijk zang in van L.B. Sure, James Ingram, Elder Barge, Mr. Barry White en Cedar Garrett. Cedar Garrett kennen we natuurlijk ook wel weer van de combi's en de liedjes die zij samen met Michael Jackson heeft gedaan.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Om maar een voorbeeld te noemen.
2: Ja.
1: En op gitaar, niet de minste, ene meneer Steve Lukather.
2: Oh ja.
1: En die is natuurlijk van de formatie Toto.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar?
1: Maar om even lekker tegen te hangen tegen LMFAO, doen we nu even een tandje rustig.
5: I don't just want to know about any secret.

0: Hier zijn een hoop kinderen op verwekt, kan ik je wel verklappen.
1: Zo. The Secret Garden,
2: in The Secret Garden.
0: In The Secret Garden.
1: Precies, ja. Hey.
0: Samen met Barry White.
1: En van Garden is het een kleine stap naar de berg.
3: Nederlands
1: en Mohammed.
3: Beste.
1: Want als de berg niet naar Mohammed komt, dan komt Mohammed wel naar de berg. We hebben in ieder geval bittergarnituur.
0: Yeah!
1: Daar zijn we heel blij mee. We hebben hier lekker hapjes.
2: De catering in die tuin is top.
0: Dank je. Ja. En het mooiste is, het kwam aanrijden op die maaimachine van je.
2: Ja.
1: Ja, dat werkt gewoon.
4: Wat die slaat
2: dat wel. Ja, en zijn wel wat hulpdiensten onderweg naar een andere wijk inmiddels weer. Ja, vastlekje.
1: Ja. Is het zo erg?
2: Dat of ammoniak?
1: In ieder geval dat. Ja. Wij hadden een paar weken geleden stonden we bij Jordaan in de Polder. Daar spraken we Robert van Hemert.
0: Uh-huh.
1: En Robert van Hemert zei, ik heb net mijn nieuwste lied uitgeprobeerd. Dat was voor het eerst dat hij hem voor het publiek speelde.
0: En dat werkte.
1: En hij vond het doodeng. En het werkte prima. En wij besloten ter plekke om hem, een Flevo-schijf te maken.
0: Ja.
1: Dat is overigens helemaal gelukt. Daar was hij heel erg blij mee. Maar die Flevo-schijf is weer voorbij. En dan zou je denken, dan draai je hem nooit meer. Maar daar heb je het mis.

0: vandaag?
1: Nou, bij Robert van Hemert, dat is op zich vrij duidelijk, want hij heeft het lied gezongen.
2: Was hij dat?
1: Ja, ik snap niet waarom hij dat dan zegt. Waar kom je vandaan? Maar goed.
2: Dat weet ik ook niet. Dat
1: maakt allemaal niet uit. Zijn de kaarten voor volgend jaar al te koop?
3: Heb ik gehoord van wel.
2: Voor Jordaan?
3: Ja.
2: Nee, die gaan in december online.
4: Ja. Ik denk dat jij dat dan net gehoord hebt van dit jaar.
2: Nee. Guido zei het zelf. Oh.
1: ABBA is uit elkaar.
2: Wat? Wie is ABBA?
1: Het land van ABBA, kom je vandaan.
2: Zweedse? Nee. Komen die gasten daar vandaan?
1: Ja. Ja.
4: Daar woont hij.
1: Leven zij alle vier nog?
2: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja, zien ze elkaar nog wel eens?
2: Nee.
1: Maar de twee hadden toch verkering met elkaar?
4: Alleen in Volgram.
2: Het waren twee keer twee koppels.
3: Ja, dat is het ook nog geweest, ja.
1: Maar je zegt waren.
2: Ja, ja waren. Ja, ja, ze zijn nu happily divorced.
4: Het is nu een kwartet.
2: Nee, je had Björn en Annie Vliet volgens mij. En Benny en Agnetha waren
3: Benny gedaan. Nijman?
2: Nee, Benny Nijman. Die was van de Ereliefde.
3: Ja?
2: Ja.
4: Daarom echt wel. In die rol.
3: Weer wat geleerd. Twee dingen.
2: Wist je dat niet?
3: ABBA dood.
2: Benny Nijman is dood. ABBA leeft toch?
3: Oh. Oeh.
2: Zit ook niet goed bij jou, hoor.
4: Maar echt dit 3 minuten lang, hè?
1: En hoe is het dan met Michael Jackson?
2: Dood. Die is dood.
1: Oké. Okay.
4: Al een tijdje.
2: Ja. Die heeft een tuintje op zijn buik.
4: Nou ja, het wordt gezegd, hè?
2: Hey, ja, of hij zit op een eiland naast Tupac.
4: Precies.
2: Dat kan ook.
4: Ja, en Biggie.
1: Er waren beelden van een mansion van Puff Daddy.
3: Wat de hel is een mansion?
1: Een mansion?
4: Een heel groot huis.
2: Zeg maar, een huis waar je dingen doet die eigenlijk het daglicht niet kunnen verstaan.
1: Nee.
4: Nou ja, dit was best in daglicht.
2: Ook de Playboy Mansion.
1: Ja, maar een mansion betekent gewoon een landgoed.
2: Ja.
1: Niet alleen maar Playboy Mansions, hoor.
2: Nee, maar ja, die Shirley Epstein die had ook een mansion.
4: Ah, die had een goede
2: geld. Niet echt een heel goed voorbeeld, zeg maar. Toch?
1: Charlie Epstein, dat is toch die gast die, ik geloof, 24 woningen had, waarvan eilanden en zo, toch?
2: Ja, ook.
1: Ja, ook. Ja, die had heel veel. Ja.
2: Mansions.
4: Als je geld hebt, moet je beleggen.
1: Ja, dat
4: in woningen, in mansions, ja.
1: Ja.
4: Nee, maar die Puff Daddy, die deed van die white party, garden parties.
1: Is dat zo?
4: Ja, ja. Met babyolie.
2: Oh ja, daar kwam die andere ook, die Leeuw Klein uit Canada.
4: Daarom, je gleed zo naar binnen.
1: Een klein ingewikkeld verhaal.
3: Je broer, je moeder.
2: Nee!
4: Die was hij niet.
2: Leeuw Klein uit Canada, Justin Bieber. Die.
1: Wil jij nog wat vertellen over Bruno Mars? Want hij was gisteren voor zijn eerste show in Nederland.
2: En ik heb de setlist gezien en ik heb nog meer de balen dat ik er niet bij ben.
1: En weet je wat het ergste is? Er gaan ongeveer 65.000 mensen die gingen in dat stadion. Hè, de Amsterdam Arena of de Johan Cruijff Arena.
2: Ja.
1: En 65.000 mensen hebben wat gedeeld op social media erover. Ja. Dat het leuk was.
2: Ja.
1: Oh, ja. Ja. Zodat de rest van de wereldbevolking denkt, jammer.
3: Ja, maar weet je waar ik dan altijd aan moet denken? Ik hoop dat ze met z'n allen tegelijkertijd naar buiten gaan.
2: In de file staan.
3: En met de trein proberen te gaan. En dat de trein dan één treinstelletje heeft.
4: Ja, maar dat hebben wij al een keertje gehad.
2: Ik wil dat zeggen.
4: Dat was niet leuk.
3: Wij zijn omgelopen.
4: Ja, ja uiteindelijk wel, ja. Daar hebben Chinese knieën nog steeds last van. Ja,
2: wij zijn de Sloterdijk gelopen. Dat was het hard.
4: Man. Ja.
3: Maar het was maar een kwartiertje of zo.
4: Nee, Duivendrecht.
2: Duivendrecht. Ja, nee. Dat. Maar goed, deze heeft hij dus niet gespeeld.
1: Hij is ook hier.
2: Ja. Hij weet van toeten en blazen.
4: Blaasmuziek.
2: Ja, dat is geen rijm, dus dat is een ander verhaal.
1: Ja, dit was een album, toch?
2: Dit is de openingnummer. Risk It All. Bruno Mars. Kant A, nummer 1.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn, is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat bij knooppunt Beekberg een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: En traditiegetrouw openen wij tweede uur met Nickelback. En dit keer was het Midnight Queen, hè Jeroen?
1: Wat is nou het goedkoopste concert?
0: Het goedkoopste concert?
1: Ja, ja, die is 45 cent. Dan ga je naar 50 cent en dan krijg je Nickelback.
2: En Nickelback.
0: Oh, oké.
3: Kijk. Hallo.
2: Ja, zo jongens, wees eens een beetje scherp. Kom
0: we zijn bijna met vakantie.
1: Dit is niet de TikTok-generatie, dit.
2: Nee. dat die oudste dat al moet doen, hè? Ja. Dat is dan wel weer verband.
0: Ja.
2: Goed. Dat even te zijn.
3: Oh, ja.
0: Ik ga nu een verhaal vertellen over internet.
2: Ga jij een verhaal vertellen over internet?
3: Met die baard, helemaal zo, de hele tijd zo.
0: Wat doe jij?
2: Hij ligt er. Pootjes omhoog. Nee.
1: Hij is nu uitgeveegd.
2: Geen meer.
1: Dit zijn mijn Pokémon.
0: Hij had last van een fruitvliegje, nu niet meer.
2: Ja. Studiegrasmaaier erop af.
1: Permanent hoofdpijn.
3: Ja, zijn hoofd ligt nog op de desk.
1: Nee, nu niet meer. Nee.
0: Jeroen, ik heb een vraag.
3: Ja, sorry.
0: We zijn nog even druk met radio maken.
2: Oh.
0: Stel hè, dat we een nieuw seizoen beginnen.
2: Ja.
0: 4 september.
2: Ja.
0: Is dat 4 september? Ja. 4 september. 3 september.
2: Ja.
0: Als wij een nieuw seizoen...
3: Ergens in september.
0: Gaan we dan weer met Nickelback het tweede uur
3: open? Ik kan daar niets zinnigs over vertellen.
2: Niet? En iets onzinnigs?
3: Ja!
1: Doe maar wat. Duim, zuigen, verhaaltje.
2: Doe eens.
3: Nou ja, weet je... er zijn meer hondjes die Vicky heten.
0: Zeg gewoon ja of nee. Wat is dit voor een lang verhaal?
3: Nee. Nee.
0: René.
2: Ja?
0: Jij hebt ook een fantastisch onderdeel.
2: Ja?
0: Daar gaan we zo meteen naartoe. Blijft dat volgend jaar of
2: niet? Weet nog niet. Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik heb Ik heb alles aangeleverd.
1: Eind vorige maand.
3: En dus jij ook.
2: Ik moet het aan mezelf aanleveren.
1: Ja, dus?
2: Ik heb alleen mezelf erbij.
3: Ja.
2: Ik moet nog eventjes een afspraak inplannen met onze zangeres.
3: Oh ja, ik kom er ook op terug.
2: Nee, niks. Die van jou staat. Sloop jij nou de hele boel hier, Vincent?
0: We hebben toch geen beeld.
2: Het is niet stuk.
1: Nee, maar dit is gewoon de tuin van...
2: Matthijs.
1: Het is... Sommige dingen
3: niet.
1: Zitten niet allemaal
3: vast. Ik wist helemaal niet dat... Kan die van mij dat...
2: Oh. Ja, die van jou kan dat ook.
3: Ja,
2: hij doet het. Ja, ik heb hem. Ja hoor.
0: Oh. Maar Wat doe je dan?
2: Ik denk dat het volgende item wel gaat sneuvelen.
0: Oh, nee. Jammer.
2: Ja.
3: Echt?
2: Ja.
3: Waarom?
2: Gewoon.
3: Nee, niks gewoon. Dit is een reden. Oh.
2: Ik heb nou...
3: Overnieuwing.
1: We hebben hier al twee uitvoeringen van gehad.
2: Ja, de
3: verandering van spijs.
2: Ja. Want ik wil namelijk heel graag volgend jaar de Turn op de Beest knijten.
3: Oh ja, die had je ook nog, ja.
2: Ook wel
3: hier, die met die smijl. Beginnen we bij één.
2: Nee, beginnen bij Poing.
1: En die Brown cd's van de AC?
2: Ja, die MTV Brown cd's, daar heb ik ook nog genoeg van staan.
3: Ja, 12.
2: Ja,
0: maar dan wil je ook vanaf cd draaien, hè?
1: 2 meter sessies.
2: Dat kan, met Turn op de Beest kan dat sowieso.
0: We hebben hier 2 cd-spelers.
1: Unplugged in New York.
2: Die doen het allebei niet, dus dat komt goed uit.
0: Die doen het ook niet?
2: Nee.
1: Doen alle 2 cd-spelers het dan niet?
2: Allebei zijn ze redelijk dood inmiddels.
3: Oh ja, nou, dan kan er wel alleen maar water overheen.
0: Nou,
2: maar goed,
0: ook zo dat havendiep.
2: Maar laten we nog wel even genieten van...
4: Waar heb ik dat meer gehoord?
2: Ja. Waar heb ik dat meer gehoord? Nou, ik ga je een nummertje laten horen. En dan...
0: K3.
2: Komt hij zo vanzelf wel erbij.
0: Oh,
2: let op de beat. En vooral het basloopje wat zo komt.
0: Is toch in die achtbaan?
2: Achtbaan?
1: Nee, het is niet Rollercoaster of Love.
2: Onthoud hem even. En dan voornamelijk het basloopje.
0: Een beetje hetzelfde.
2: Ja, copy-paste.
1: Een beetje.
2: Dat kon Simply Red wel heel erg goed trouwens, hoor. Copy-paste.
0: Ja?
2: Ja, dat kon heel erg goed.
0: Zelfs
2: dat
1: Simply Clever, hè?
2: Ja. En het origineel is natuurlijk van Hall & Oates.
1: Ja.
2: I Can't Go For That. 1977.
3: Mag ik nu beginnen?
2: Ja, mag.
3: Nummer 2.
2: Oh, nee, maar daar is bij mij sowieso geen twijfel over, hoor.
3: Nummer 2.
2: Ik ga altijd voor Witte Sol.
3: Ook lekker.
2: Dus het origineel in dit geval. Hall & Oates, I Can't Go For That. Hier, op Radio Lelystad.

0: Nou, het is niet helemaal passend bij jouw tuin. Het was geen roof garden.
1: Een roof garden? Nee, dat betekent dat je hem op het dak hebt.
0: Ja,
1: dak
0: tent.
1: Nou, dat
0: tent.
1: Kan niet.
2: Ja. Hij is wel lekker. De Eldro is altijd goed.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk bij Jeroen is het één groot dakterras. Je zit hoog, toch, Jeroen? Op de berg?
0: Ja.
1: Dus het is een soort dakterras.
0: Ja, op het dak van de berg.
1: On top of the world.
0: Mountain terrace.
2: Ja.
0: Mountain garden heb jij gewoon.
2: Een berg sowieso. Ja.
1: Maar absoluut. Je hebt zo'n hele grote berg. Moet je dat dan ook maaien of dat niet?
0: Ja. Nou, ja. Daar waar sneeuw ligt. Hey, misschien kan je dat niet wel hebben.
3: Heb je weer die Nord Stream die terug is?
2: Nou ja, weet je, ik zit er nog wel een heel klein beetje mee. Ik ben wel allerlei oplossingen aan het verzinnen.
1: Gewoon een geit.
2: Ja, of dat twee. Is de...
3: Doe je het niet zo goed in de winter daar?
2: Jou hoor. Ja, nou, hoor. Op mijn barbecue. Ja.
3: Ik wil net zeggen. Maar niet tussen de rendieren.
2: Let op. Ik heb een tractortje. Mm-hmm. Weet je wel? Ik heb een heel klein beetje een soort klein landbouwdingetje.
0: Ja.
2: Daar heb ik een maaidek achter gekocht.
0: Ja,
2: dikke prima. Handig, hè? Dikke prima. Drie van die bladen achter de ding. En dan gaat het goed.
3: Als hij draait wel.
2: Als hij draait, daar gaan we.
3: Iets met een verloopje.
2: Ja. Nou ja, daar zit ik dan nog heel even mee.
0: Oh, je staat met die links-rechts aansluitingen.
2: Ja, ik heb zo'n... het is echt waar, de enige tractor die dat heeft. Mm-hmm. Misschien nog eentje, maar die bestaan al niet meer.
3: Nou, ik ken ook wel van wat auto's die dat soort issues hebben.
2: Nou, dat dus. Ik heb een linksomdraaiende aftakas aan mijn tractor.
0: En je moet een rechts omdraaien.
2: Juist.
1: Dus je hebt een verkeerde maaidek.
3: Of een verkeerd maaidek, ja.
0: Nee, maar hij kan die 180 graden draaien. Maar dan maait hij niet meer. Dan kan je alleen
3: door. Maar dan kan je hem toch gewoon tussen
1: dan
3: je
1: aanslagen. Dan kun je zo.
2: Nou ja, dat.
3: Mijn wieltjes.
2: Dus ik moet de aankomende periode moet ik het gewoon nog even met den hand doen.
1: Hoeveel vier?
3: Oh, heb je wel een
0: rug? Oh, maar die zijn goed, man. Gek?
2: Ja, het zijn wel goed, maar dat gaat
0: niet. Anderhalf hectare.
1: Wil je mijn spreekje lenen?
2: Nou, jij had dat extra kastje erbij, hè?
1: Ja
2: doe maar.
1: Ja, moet je wel even aansluiten.
2: Ja, en dat is niet op.
1: Dat is
2: niet
1: op. Het is al gebeurd.
2: Oh, ja. Je moet nu even naar links, naar rechts.
1: Het praat Duits, dus op zich is het al redelijk onderweg van jou.
2: Nou, Maaien, halt ja, snel!
1: Laten we alsjeblieft doorgaan.
2: We gaan door.
4: Ja. 2 onder 1 kapster.
3: Ik heb er een heel lap verhaal, maar ik heb er niet zo zin in.
2: Ja, doe maar gewoon. Hij begint met 2 wereldsterren en 1 songwriter.
3: Ja, we hebben het over Lenny Kravitz. Want die schreef begin deze eeuw een stevig rocknummer voor wijle Michael Jackson. Tijdens de opname van het album Invincible.
2: Serieus?
3: Het haalde de plaat uiteindelijk niet. Maar na Michaels overlijden verscheen het alsnog als I Can't Make It Another Day. Lenny die schreef het nummer, produceerde het en speelde er zelf de meeste instrumenten op. Zoals je dat bij heel veel van zijn nummers doet. Uh-huh. En laat horen hoe goed de chemie tussen deze twee iconen was. En na dat nummer gaan we terug naar 1991. Naar een andere bijzondere samenwerking. Want op Fields of Joy, een cover uit 1971, is een vlammende gitaarsolo. Niet alleen van Lenny zelf, maar juist van zijn grote vriend Slash. En die heeft hij natuurlijk ook al eerder gehad bij Are You Gonna Go My Way?
0: Ja.
3: Dus we hebben Lenny Kravitz in 2 uitvoeringen. 1 met Michael Jackson en eentje in kleine samenwerking met Slash.

0: We schrijven 9 november 1993. Lenny Kravitz in Ahoy. Ik heb geen pretsigaret gerookt, maar ik ging zo stoomt als een genaalde deur uit.
1: Ja, dat is goedkoop uitgaan, dus, toch?
0: Ja, nee, dat was heel goedkoop. Was waanzinnig, dat concert. Dat kan je wel verklappen.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb hem in de arena toen nog gezien. Mm-hmm. Bij de Baptism Tour.
0: Ja.
2: Maar dat was toch wel heel anders. Dat was echt wel... Het concert was top, maar het geluid was...
0: Ja.
2: Of later.
0: Is Ahoy ook... Dat ging wel prima eigenlijk toen.
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, nee, die badkuip is er gewoon niet voor gebouwd.
0: Nee, dus er moet gevoetbald worden.
3: Ja.
2: En ook dat gebeurt niet.
0: Ze lopen er wel op het veld, maar het is een beetje net als Nederlands elftal.
2: Je schijnt er goed te kunnen karten.
4: Het Lelystadse nieuws.
3: Daar heb ik een vraag.
0: En dat is...
2: Vertel.
3: Is het nou handig...
2: Heb jij nou echt gewoon hetzelfde nieuwsbericht? Meen je dit nou?
3: Serieus? Nee. Ik heb een ander.
2: Nou, daar betwijfel ik aan.
3: Doe jij die voor jou maar eventjes. Dan,
2: ik zal zeggen, de bezwaarperiode is voorbij. Zie je wel.
3: Ja, en dan vraag ik me dus af.
0: Goede redactionele vrijheid.
3: Is dat handig?
2: Dat de bezwaarperiode voorbij is? Ja, je moet op een gegeven moment ergens een punt achter zetten.
3: Ja,
0: maar welke bezwaarperiode
3: hebben we? Dat
2: je bezwaar kunt maken dat iets eventueel
0: niet
2: op een lijst gezet wordt als erfgoed of wel of niet.
0: Okay,
2: of dat jouw aanbouw wel of niet mag. Hè? Op een gegeven moment heb je ook een besluit bij. Op een gegeven moment punt erachter en door.
0: Ja.
3: Maar nou hebben ze dus besloten dat het NS-station Lelystad Centrum definitief een rijksmonument is.
2: Ja.
0: Dat lelijke hok?
2: Ja. Ja, maar het hoeft ook niet...
0: Hoe dan?
5: Het betekent niet dat het mooi is. Het betekent gewoon dat het 40 jaar of ouder is.
2: En het betekent dat het uiterlijk niet meer aangepast mag worden.
0: Dat is toch wel heel jammer.
2: Dat is vooral hetgeen
5: wat... Nee, maar dat hebben we de afgelopen 40 jaar ook niet gedaan. Dus dan blijven we laten...
0: Nee, maar goed, dat betekent...
2: Nou, we hebben twee ingangen afgesloten.
0: Ja, nou, al die stations op die lijn richting Amsterdam... waar de, in ieder geval de sneltrein stopt, die zijn dan erfgoed.
2: Waar de sneltrein stopt.
0: Ja.
2: Meestal stopt de stoptrein bij alle stations en de sneltrein gaat er snel voorbij.
0: Nee, maar goed, in Almere hebben ze natuurlijk... Almere Centraal, dat is ook al 40 jaar oud.
2: Zelfde bouwstijl.
0: Maar in dezelfde bouwstijl, dezelfde architect.
2: Zelfde provincie.
0: Maar er zitten ook nog een aantal andere stations tussen... die iets minder oud zijn dan.
2: Zeker.
5: Nou, wat opmerkelijk is, is dat ze dus vlak voordat ze de nominatie van kracht hebben laten gaan... want hij is al een tijdje 40 jaar oud... hebben ze nog snel even een verbouwing er doorheen gedrukt... want daarna mag het niet meer.
2: Nee.
5: Dus dat hebben ze nog snel even gedaan.
2: Ja, als je nu gaat verven, moet je inderdaad zorgen dat je exact dezelfde kleur hebt.
5: Ja, precies.
2: Als het glas vervangen moet worden en het is dan speciaal glas, dan... Nou, tjitsing.
0: Oh, dus we maken het onnodig duur.
5: Nee, juist niet. Nee, ze hebben het nu met goedkopere verf gedaan... zodat je voortaan goedkopere verf erop moet smeren.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus de twee jaar geschilderde beurt. Op zich prima.
5: Ja, glas hoef je ook niet zo heel vaak te schilderen op zich.
0: Glas niet.
5: Nee, heel veel glas.
2: Nee.
0: Ja.
5: Nou ja, het is zoals het is.
0: Ja.
5: Het kost ons geen extra geld.
3: Dat is dan ook wel weer fijn.
5: Ja. Toch?
0: Ja.
5: Dus het kost niks extra's.
0: Dat is beter.
5: Er gaan geen gekke verbouwingen meer plaatsvinden. Dat gaat van gemeentelijk geld.
0: Mm-hmm.
2: Dus, behalve de rotonde die ernaast ligt. Maar...
5: Ja, die gaan ze nog een keer of vier verbouwen.
2: Ja, dan komen weer stoplichten, net als vroeger.
0: Ja. En dan komen we er gewoon weer achter dat het niet werkt.
2: Ja.
5: Geef gewoon die hele weg dicht. Is dat niet een oplossing?
2: Ja, gewoon tunneltje dicht.
0: Ze hadden gewoon die andere kant, wat ze dus dicht hebben gegooid... hadden ze er onderdoor moeten gooien.
5: Nee, ja, ik weet dat...

0: Gewoon weer rechtdoor, gewoon langs de bus, ja.
1: Ja, en, maar dat hadden ze eronder
0: door. Dat we onder bij Lanser weer gaan.
2: Nou, het idee nu is dat je zeg maar bij de oude Mystic onder het bruggetje doorgaat. Dat het bruggetje de autoweg wordt. En dat je dus eigenlijk langs het provinciehuis rijdt.
0: Ah, ja.
2: Vanaf daar, zeg maar. Dus dat je al eerder...
0: Zeg maar, afslag E-tronics.
1: Dat wordt een puinhoop.
2: Ja. Nee, juist niet, want dan ben je al het verkeer kwijt. Nu krijg je dat het verkeer allemaal langs twee moeilijke punten moet. En dat hoeft dan niet meer. Dus je houdt het enige waar je naartoe gaat als je die weg afrijdt, maar, is naar de ziekenhuisweg.
0: Ik kom niet zo heel vaak langs het centrum, maar ik weet dat als ik langs het centrum moet, en vooral bepaalde tijden, blijkbaar is dat een heel favoriet plekje, want hè, zo rond de spits is het daar heel druk.
1: Ja.
0: En ik snap dan dat je daar ergens in de buurt woont en dat je daar dan heel graag ook weer naar huis toe wil, of dat je heel gauw naar je werk wil.
2: Je zal in de Botten wonen.
0: Ja, maar er zijn meerdere wegen naartoe.
2: Ja, dan moet je heel ver omrijden.
0: Ja, maar dan rij je wel.
2: Dat is de keus. Heel veel mensen doen dat dus niet. Anders hadden we geen file.
0: Maar dat is met files net zo.
2: Nee, maar...
0: Er zijn er een ongeluk.
2: Luister, het grappige in Lelystad is... dat bij langer dan 3 minuten wachten noemen wij het een file. Ben je wel eens door Amsterdam gereden?
1: Ja.
0: Redelijk recent ook nog.
1: Ja, het is helemaal irritant.
0: Ja, maar je rijdt wel. Nou, je wordt ingehaald door fietsers, maar je rijdt.
1: Ja. En dat maakt het dus uiteindelijk nog gevaarlijker, hè?
2: Wat doe jij, Jeroen?
0: Hij stikt in zijn nasiebal.
2: Die kennen natuurlijk helemaal niet in Zweden. Daar hebben ze helemaal geen voorrang.
0: Zweedse nassie.
3: File is niet.
1: File is het verder, zeg.
0: File, ja.
2: Nee, maar alle gekkigheid op stokje. Het valt allemaal eigenlijk wel reuze mee. Alleen we vinden het fantastisch om...
0: Ik weet dus dat als ik langs het centrum moet... Mm-hmm. En ik moet daar doorheen als kortste route... dat ik het beter gewoon even om kan rijden.
2: Ja, jij komt vanaf de andere kant vandaan, zeg maar, dan vanaf het station, zeg maar.
0: Ik kom van de andere kant. Ik woon aan de andere kant van het sport ten opzichte van jullie. Ja.
2: Ja. Ja. En jij hebt dus minder last van die drukte?
0: Ja.
2: Want je hoeft aan die kant niet te komen?
0: Niet zo vaak.
2: Er is niks voor jou te zoeken aan die andere kant?
0: Niet zo vaak.
2: Nee, ja, Batavia stad.
1: Maar als ik aan de andere kant...
0: Dan kom ik niet langs het station, hoor.
1: Nee, als ik zeg maar naar hoe heet die garage daar zo, bij Perron 0... Hoe heet dat daar zo? Balkon Noord. Als ik daar naar die garage ga... Dus
0: de parkeergarage.
1: We kunnen zeggen BCC-garage. Dus vanaf de zuidkant van Lelystad.
0: De Waag.
1: Dan moet je daar dus wel onder dat station door en dat soort dingen. Maar ik rijd altijd via het provinciehuis. Altijd. Want dat rijdt gewoon door. Je staat echt mega lang in de rij. Vanaf het ziekenhuis weg.
2: Oh zo, je rijdt om.
1: Ja.
0: Ja, maar dan rij je
1: omrijden
0: wel.
1: Is wel sneller.
2: Ja. Dan werkt op zich hun opstopping prima...
1: Ja.
2: Het nare is dat je bij het station, zeg maar... Kijk, daar hadden ze eerst 1 oversteekplek. Toen zeiden ze, dat is bloedlink. Dat gaan we anders doen.
1: Ja.
2: Nu heb je er 3.
1: Ja.
2: Ja, nee, dan is het 3 keer bloedlink.
0: Nou, maar je verspreidt de risico's over 3.
1: En bij de derde is bonus.
0: Ja. Maar het is altijd 50-50 of je aangereden wordt.
2: Maar weet je wat ook leuk is? Is dat er bij de rotonde,
0: ja, het is wel of niet.
2: Bij de ziekenhuisweg staat een heel apart stoplicht. Hebben jullie die al gezien?
0: Ja,
2: maar er zit maar 1 lamp op.
1: Nee, rood of groen.
0: Doseerlicht.
1: Rood of groen, het is een doseerlicht. En, dat is eigenlijk, en het mooie is eigenlijk, nou, dat is wel grappig, want als je daar een paar keer langskomt, dan zie je dus onze toeristen in de stad,
2: ja,
1: met witte kentekenplaat. Die rijden dan dus niet de weg op langs het spoor, zoals je moet rijden. Mm-hmm. Maar die gaan dan het busstation in.
0: Ja, dat is ook redelijk vaak al. Ja,
1: dat gebeurt heel vaak.
2: En een goede €200 boete. Dus op zich is dat voor de staatskas op zich best goed.
0: Ja, ja. Het staat niet lekker aangegeven, inderdaad altijd.
1: Gewoon niet.
0: Het is wat verwarrend.
1: Nee, dat is absoluut een feit.
0: Ja.
1: 1 ding is zeker, het dossier kost bloed, zweet en tranen.

het echt gaan zien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes en René Vroeger.
1: Zij rot hier nu maar op. Rot maar op.
0: En dat laatste is niet geschikt voor uitzending. Dat hebben wij gewoon tijdens Jordaan in de Polder door het publiek laten doen.
2: Ja.
0: Die hebben dat wel allemaal geroepen.
2: En nu bij de Amsterdamse zomer, hè?
0: Nou, die gasten van mij gaan morgen naar Funzige Deuntjes.
2: Dat kan ook, maar
0: dat is morgen ook.
2: Dat is niet André Hazes.
0: Nee, dat zijn andere deuntjes.
3: Ja, funzig.
0: Iets als dit.
4: Fout, maar goud.
2: Nee, ook niet dit. Ook niet dit. Nee. Want dit is ook gewoon Nederlands.
0: Zeker.
2: Kilo van de Graaf hebben we het over.
0: Ja.
2: Bij fout maar goud. Het is eigenlijk ook helemaal niet fout.
0: Nee, maar...
2: Dat goud.
0: Ik heb je... Nou, dat dus.
2: Het is gewoon een goed nummer.
0: Ja, is leuk.
2: Het is... Kunnen we nu niet die van Barneveld gaan inschuiven?
0: Wil jij die van Barneveld hebben?
2: Ja, ik wil eigenlijk die, ja. Want die zie en hoor je nu overal. Ja. Zwoele zomernacht heet het nummer. En Rutger van Barneveld, hij was toevallig hier straks in het pand. Maar moet je eens even goed luisteren. Dit is de zomerhit van 2026, jongens.

0: Wat is er deze...
1: Ik weet
2: nou, hier alcohol!
3: Nee.
2: Jawel!
4: Jongen, wat is er nou aan de hand?
3: Nou, inmiddels...
2: Niet, man.
3: Nee, inmiddels is de grasmaaier...
2: Ja, die heeft ook weer hier een draadje, een dingetje gepakt. Ja. Potverdikkie dik. Ik word
3: maar dit
2: zo...
3: is nog steeds in de tuin van Matthijs.
2: Ik word er zo groen en paars en geel van.
5: Heb je dan ergens vergeten een bolletje bij te zetten?
2: Nee.
3: Hij moest er even updaten.

0: Zoals net al met de microfoon uitgezet, misschien wel een van de mooiste vrouwenstemmen in het zanggenre wat er is. Ja. Stevie Nicks, ja. Oftewel Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: En Running Through the Garden. Nou, dat hebben we toen straks ook gedaan achter de maaimachine aan.
2: Ja. Oh, we zitten er nog steeds.
0: Dus.
3: Gewoon, wat is er deze week te doen maaimachine? In Lelystad? Je hoort het in de uitagenda.
4: Jeroen, ik zie gewoon André Hazes tribute.
1: Waar?
4: In Corneel, zaterdag. De vierde.
0: Zijn er nog kaartjes?
4: Ja, er zijn nog kaartjes. Maar het is wel rennen geblazen. Dan zie ik ook nog Beleef de Batavia in het water. Laatste kans. Wat ding? Gaan ze het ding af laten zinken dan eindelijk?
2: Alweer?
4: Of alweer? Ja,
2: alweer.
4: Dat
5: juist
4: kan.
5: Niet.
4: Juist niet.
2: Nou, hij moet eruit iets met onderhoud.
4: Oh, is dat alles?
5: Hij gaat nooit meer terug het water in.
4: Nee, gaan ze het niet doen?
5: Nee.
2: Kost best wel
4: Cox Cinemax, Peuter en Kleuter Bios, Diggy Dick en de Verdwenen Knuffel. Ja, dat is altijd Dick, leuk.
0: Jeugdsegment.
4: Diggy Dick.
2: Ben is dat nou met het heroïnespuitje in zijn pootje?
0: Diggy Dick, jongen.
2: Is dat met het heroïnespuitje in zijn pootje?
0: En dan zit die spuit in zijn poot.
4: Nee, jongens, nee. Nee, niet doen.
2: Jawel.
4: Nee.
0: Diggy Dick is ziek.
4: Nee, okay, ik ga het niet horen. En we hebben al niet zoveel tijd meer.
0: Nee.
4: Zomerse zonnebrillen, zoekboek in de Flevomeer Bibliotheek. Kijk alsjeblieft even op de website van bijvoorbeeld Visit Lelystad. Of ga een keer gewoon echt naar buiten.
0: Kan ook gewoon.
5: Let op, dat raam gaat stuk.
2: Ik wil even allemaal tegelijk.
0: Pak jij dat stuk glas even? Hou hem omhoog. En ik zei, weet je wat? Gooi me weg.

0: een citroenboompje.
1: Gele.
0: Lekker, je staat uit.
2: Ja, niet meer.
3: Oh, je praat naast je microfoon.
4: Hij heeft zichzelf gewoon uitgezet.
0: Oh,
1: automute.
2: Oh, paniek.
0: Ja, met draadje heb je dat ook met zingen?
3: Op. Dikke stress.
0: Ik heb dat continu, automute.
3: Nou, wel van mijn omgeving. Die gaan op automute als ik ga zingen. Ja.
2: En terecht.
3: Ja.
0: Dat dus.
4: Een tuintje.
2: En een grasmaaier.
3: Op je buik?
0: Ja, ik kan het zeggen. Tuintje op je buik.
2: Een tuintje op je buik.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Je luistert naar Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: Namp Encore, Linkin Park en Jay-Z. In de live-uitvoering.
1: Nou, dat kon je goed horen.
2: Keertje wat anders. Ja.
0: Ik heb hem wel een stukje in moeten korten, want het is een heel lang stuk aan het begin.
2: Ja.
0: Met heel veel gevloek en getier erin.
2: Dat is nou eenmaal met een live versie soort bands.
0: Ja, dat heb ik hem even uitgeknipt.
2: Ja.
0: Maar dat blijft nog steeds een dikke 2,5 minuut hele fijne muziek over.
2: Oh, absoluut. Ja hoor. Dus,
0: Oké.
3: Prima.
4: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
1: Heb ik dit verzonnen?
0: Nee.
1: Echt, heb ik dit echt verzonnen?
0: Ja, maar jij had hem een versie van 7 minuten zoveel erin gezet.
1: Ja.
2: En die is bij deze dus ook ingekort.
0: Ja, die heb ik ingekort naar 3 minuten 58.
1: Dat stond er ook achter.
0: Ja, het mag ingekort worden. Ja, dus ik heb gewoon de radio-edit gepakt.
1: Ja.
2: Maar jij pakt algemeen altijd, slaan we die over.
0: Nee, maar
1: ik zou jammer.
0: Hij pakt altijd de groene streamer. En de groene streamer heeft niet altijd de single-uitvoering.
2: Nee.
0: Dus, maar goed, maar met een introotje van 56 seconden zeg ik, doe je best.
1: Ja.
2: Was dit niet een
0: praat hem eens vol.
2: Instrumentaal?
1: Ja, eigenlijk deze kun je echt de hele 7 minuten kun je overheen.
2: Maar
1: praten,
2: doe je dan ook op dat rondje en dan trappetje op, trappetje af?
0: Ja.
1: Dat is in de clip, denk ik?
2: Ja, zeker.
1: Oh, oké. Ik heb hier van die discolichte idee bij.
2: Nou ja, ze liepen met een aarde open hoofd.
0: Een aardbol op hun hoofd. Trappetje af, springen, een beetje springen zo.
2: Ook, ja.
1: Waren dit die gasten die niet herkend wilden worden?
2: Ja, dit waren die Fransozen.
0: Dit zijn die Fransozen met die
2: gingen heel snel nadat ze die helm op hadden.
5: Ja.
1: Maar uiteindelijk zijn ze bekend geworden, of tenminste hebben ze zichzelf bekend gemaakt. En er kwam niet heel veel muziek meer achteraan, toch?
2: Nee, er zat iets van een foutje gemaakt, geloof ik, een keer. Met een feestje, video, foto en iemand in beeld die dat niet wilde en toch stond.
1: Kan ook anno nu niet meer, met TikTok en zo.
2: Nee.
0: Zie je kijken.
1: Dus, nou ja, goed.
0: En jij stuurt mij wel door, ga ik zo lezen.
1: Dit is in ieder geval Daft Punk, jongens, met...

0: Hamilton. Sound.
1: Garden.
0: Black Hole Sun hier op Radio Lelystad. Daarmee is het 15 voorbij 22 gekomen inmiddels. Het is donker, de fakkels zijn aan in de tuin, de tuinverlichting brandt. En ik ruik de vuurkorf van de buurman. Dus op zich zitten we goed. Ja. Het bruin fruit zitten ze nog weg te kauwen hier. Dat is ook wel heel erg ook, hè.
2: Als ik moest stoppen. Het is zonde om het hier te laten koud. Het is ook koud. Maar.
0: Ik heb beloofd dat ik de schaal zo meteen naar binnen zou brengen. Dus dat gaat goed komen. Maar heb je je mond leeg?
2: Ja.
0: Oké.
3: De hip-hop classic.
2: Ik heb toch niet zo'n lang verhaal. Ik heb al meer dan genoeg airplay gehad. Dus dit kan natuurlijk niet ontbreken in een tuinfeestje.
0: Want?
2: DMX. Party up. Up in here.

0: Come on. Show 'em.
1: Laat hem zien. This Boogie's in My Soul. Chaka Khan en Snoop Dogg, de Flevo-schijf van deze week. Maar lekker, wat man. Is nou die Flevo-schijf, Jeroen?
2: Wil je het echt nog een keer weten?
1: Ja. Zeker. Ja.
2: Oké, daar komt hij.
3: Zijn mensen die vandaag voor het eerst luisteren?
2: Ja, dat
3: die willen graag weten wat het is. Ja. Jeroen, vertel het.
2: Ja. Komt hij. Dat is een plaatje die we met z'n allen eigenlijk heel erg leuk vinden. Die kiezen we.
0: Nou, is maar één iemand die kiest, hè. Even serieus.
1: Dat is niet helemaal.
2: Nee. Wij hebben een dikke vinger in den pap.
1: Laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken is altijd Arno die de keuze maakt.
2: Ja,
1: maar als Arno op vakantie is, dan doet Marcel het.
2: Ook.
1: En Marcel klank wordt altijd bij mij.
2: Lekker.
1: Dus ja, dus vandaar dat.
2: Kijk, we hebben een vinger in de pap.
1: Ik heb een vinger in de pap. Daarom is die Chaka Khan en Snoop Dogg ook.
0: Heb jij dit gekozen?
1: Dit heb ik gezegd tegen Marcel.
2: Doe maar. Ja, lekker.
1: Doe dit maar.
2: Ik ben trots op je.
0: Wil je niks hippers?
1: Wat zegt u?
0: Nog hippers?
1: Nog hippers?
0: Ja.
2: Kijk, het staat erachter. 2026.
0: Dit hebben ze gereleased op Facebook?
1: Nee, dit is vorige week gereleased gewoon op de groene stream.
3: Jou wel bekend.
2: Oh. Ja, maar ik heb ondertussen door dat gezeik allemaal niet kunnen vertellen wat Flevo's gaat.
1: Wat is dat dan?
2: Dat is wat wij leuk vinden.
0: 4 minuten in de frituur.
2: Ja.
1: Stap maar bij.
2: Doen we om de 3 uur, zo'n 8 keer per dag. Ja. Doen we dat plaatje draaien omdat we het goed vinden en willen promoten. Wordt bekendgemaakt rond de klok van 16:30.
3: Ik zou eerder je radio aandoen. Ja. Tussen kwart over vier en half vijf.
2: Ja. Weet je, het begint dan lekker gewoon 's morgens om 8 uur met luisteren.
1: Zeker.
2: Dat je niet mist.
0: En als het een schrikkeljaar is?
2: Ook.
1: Dan begin je ook
2: steeds om 8 uur met luisteren. Ja.
0: Wat heeft dat met een schrikkeljaar?
2: Hij is helemaal kleurenblind.
1: Hij is ook kleurendoof, volgens mij.
2: Is hij net in de tuin gevallen of zo? Over dat... Over dit zwembad van.
1: Ja, hij is een beetje losgeslagen, want zijn kruiwagentje is weg.
2: Oh.
0: En ze hebben een vishengel gejat.
2: Ja, nou ja, dat dus.
1: En waar is zijn puntmuts heeft hij nog, hoor. Ja. Die witte.
0: Dat is de grachtmaaier overheen gegaan.
3: Daar hebben ze een film van, hè?
1: Ja, precies.
3: Ja, Genomio en Julia.
0: Oh, ja, die heb ik gezien. Ja. Dat is leuk. Ja.
2: Nou, dat dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja?
1: Ja.
4: Lekker. Het leest dat
3: goed verhaal. Lekker.
1: Hebben we nog nieuws?
2: Oeh, lekker kort. Ja, ik heb al mijn nieuws heb ik...
1: Maar Vincent had volgens mij nog wat regionale uittips. Die heb ik al. Ja, ik was net even nog een trailer aan het kijken van een film die mij nog wel interessant lijkt. The Backrooms.
2: Oh.
0: klinkt heel fout dit.
2: The Backrooms.
0: The Backshores.
2: Ja,
3: voor de mensen die gelukkig nog wat langer luisteren dan alleen maar naar deze kleuters. Dat is een horrorfilm.
2: Kleuters.
3: Ja, het begint met een pizzajongen aan de deur. Je hebt bij ons in Cook Experience in ieder geval Spielberg's Disclosure Day. Hè? In principe het vervolg op Close Encounters of the Third Kind.
1: Dat is een oude film.
3: Daar klopt inderdaad. Maar Spielberg draait ook al een tijdje mee.
1: Was dat niet zijn eerste film?
3: Ik weet niet of het zijn eerste... Dat zou eerste grote kunnen zijn. Dus dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar...
1: Wat is...
2: Dat melodietje, toch?
1: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja.
3: Want wat was het ook alweer met een UFO? UFO, Unidentified Flying Object. Ja. Maar als hij gezien is, is het niet meer unidentified. Want is het een foe.
2: Ja?
3: En als hij niet meer vliegt, dan is het dus op de grond waarschijnlijk. En dan is het dus een object.
0: Een O.
3: Ja. Meer niet.
2: Ja, nee.
3: Nou, goed. Ze hebben Matt Damon ook weer even ergens gedropt... waarbij ze hem voor heel veel geld moeten gaan terughalen in The Odyssey. Maar dat komt pas 16 zie ik hier staan. 16 juli in de bioscoop.
1: Dat is over 2 weken.
3: Oh. Ja, maar ja, goed. Het kan lang zijn hè, als je kwijt bent.
1: Zeker.
3: Ze hebben Scary Movie.
1: 18?
3: Ik weet niet. Ik weet niet.
0: What the? Hey, yo, Kenny. Pick up the phone.
1: Maar... Ik heb er ook geen één van gezien.
3: Nee?
1: Nee.
3: Maar je kent Scream, ken je wel? Ghostface Killer?
1: Dat masker, dat ken ik wel. Ja,
0: What's your favorite scary movie?
3: Weet je al dat? Nee?
1: Nee.
3: Echt gas, jongen. Kom maar hier uit de van
0: dat
3: je.
0: Is echt, ik kijk niet veel films, maar dat is echt een aanrader.
3: Ja, alleen deel 1.
0: Ja,
3: of bedoel je Scary Movie?
0: Nee, Scary Movie.
3: Ja, nee, oké. Okay.
1: Ja, dat is parodie, toch?
3: Ja, zeker.
1: Ja, nee, ik hou wel van parodiefilms.
0: Dat is de enige die echt leuk is.
3: Maar, niet naked, alleen daarop.
2: 33.
1: Nee, die andere.
3: 2,5.
1: Flying High en 1 en 2.
3: Ja, ook. Ja,
5: briljant! Ja.
2: Flying High ook.
5: Bring it down safe. Gaat die brandgas naar beneden.
3: Oh, heerlijk.
5: Gaat maar goed.
3: Je hebt natuurlijk nog de film Michael over de Michael Jackson.
5: Aha.
3: Backrooms, wat ik net al zei. Horrorfilm. Ik ben onlangs naar Obsession geweest.
2: Jij vindt die tof, hè?
3: Onwijs goede film. Ja, echt.
2: Hmm.
3: Klein budget, gemaakt door een jijbuizer. En super verhaal. Het is niet eens heel diep gaan, maar het is gewoon goed neergezet. Gewoon leuk en...
2: Maar moet ik die in de bioscoop gaan
3: zien? Ja, die moet je in de bioscoop zien. Nee, in de bioscoop, maar dan wel zonder dat er mensen om je heen zitten... die op telefoon in het praten. En...
2: Ja, maar die kun je verraden, hè, tegenwoordig.
3: Ja, gewoon...
2: Via je telefoon.
3: Kan dat via je telefoon? Ja, dan moet je dus op je telefoon gaan. Moet je appen met die kerel die bij de deur staat. Van, er zit iemand op zijn telefoon.
2: Ja.
5: Nee, maar je mag toch gewoon je selfie-stick meenemen?

0: mijn collega vragen van joh, dat gebeuren in Maastricht, hoe heet het? Dat op het Fruithof?
1: Yep. Nee?
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Van waar ligt Fruithof? Dat weg met z'n allen zouden. Nou, Maastricht.
2: Vrijhof.
0: Fruithof, dat was het. Ja, Fruithof. Rob Fruithof.
2: Ja, nee, dat was
3: van Wakku mijn week.
0: Ja, ik heb net nog gekeken. Leuk, man.
3: En de zwanger paard.
0: Eet graag appeltaart. Ja. Je hebt nog kattenkwaad in Egypte. Ook leuk.
1: Wie?
0: Kattenkwaad in Egypte.
1: Klinkt cool.
0: Ja, katten. Of Egypte is van de katten, hè?
1: Ja.
0: Ze hebben daar ooit een Sphinx neergezet, geloof ik.
1: Ja, ook zoiets.
0: Hebben ze twee Sphinxen? Ja, maar die andere is al weggezandstraald, toch? Nee, nog steeds niet. Die moeten ze nog opgraven. Ja. Jij weet waar die ligt.
1: Ja, ik weet niet waar die ligt. Ja, ze moeten hem nog opgraven.
0: Ah.
1: Het is een klein beetje te veel werk, dus ze gaan het niet doen.
0: Maar als ze al die toeristen nou gewoon vragen, neem een safe mee.
3: Scheppie. Zo'n plastic dingetje.
0: Oké. Nou ja, je hebt nog Minions en Monsters. Je hebt Jackass. Ik weet niet of mensen thuis het concept van Jackass kennen.
3: Bestaat dat nog steeds?
0: Dat bestaat dus gewoon nog steeds.
1: Dit is zeg maar...
0: Best and last.
1: Ja, best
3: dus,
1: and last.
3: Ja.
0: Ik denk dat dit net als het laatste album van de Stones is. Jongens, we stoppen ermee. En dan... Ja. Over twee jaar hebben ze weer een album.
1: Maar ze hebben geld nodig hebben.
3: Diezelfde karakters.
0: Dus, nou ja, niet allemaal, want eentje is best wel dood. Die was uit de bocht gevlogen met de Widowmaker.
1: Ja.
3: Wie?
1: Maar die kleine zit er nog steeds in.
0: Steve O.
3: Steve O.
0: Oh, nee, die andere niet meer. Die andere kleine ook niet meer.
1: Nee, maar die Pee-wee...
0: Pee-wee Herman.
1: Nee, Pee-wee Herman is van wat anders. Hey, er zat zo'n mini-me zat erin.
0: Ja, ik twijfel. Maar Johnny Knoxville in ieder geval wel.
1: Ja.
0: Bam.
3: Ja, die was leuk. Samen met zijn moeder.
0: Steve O. Dat zijn een beetje de beginners.
3: Ja, dat zijn...
0: Zoek jij ze anders even op.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog een goed verhaal voor straks. Ze hebben nog Supergirl. Nou, drie keer raden waar dat over gaat. Toy Story 5, ben jij er niet onlangs naartoe geweest, Matthijs?
3: Nee, nog niet. Wil ik wel. Toy Story 5, heel interessant.
0: Had ik verwacht dat jij daar wat over
1: kon vertellen. Even, daar komen Johnny Knoxville.
0: Ja.
1: Ben Margera.
0: Ja.
1: Steve O.
0: Ja.
1: Ryan Dunn.
0: Oh ja, Ryan Dunn.
1: Chris Pontius.
0: Ja.
1: Jason Weeman Acuna.
0: Dat is
1: die kleine.
0: Mini-me.
1: Ja. Weeman. Preston Lacey. Dave England. Danger Aaron. McGahey. En Brandon DiCamillo.
0: Ja. Ik was Weeman afgehaakt.
1: De originele cast, zeg maar, van de eerste film.
3: En
1: maar
3: die doen het nu niet allemaal meer, dus.
0: Nee, maar dit zijn gasten die sluiten zich op in een volgelopen Dixie, hangen aan een hijskraan en laten dan de dingbuntje jumpen.
1: Ja. Ik heb dat filmpje gezien. Ik vond...
0: Zeg maar, tot je nek.
1: Ik vond hem wat... bang, zeg maar.
2: Ja, ik vond hem ook een soort van heftig.
1: Ja. Ik kan je het filmpje wel doorzetten, maar de vraag is of je dat moet willen. Ach ja.
0: Waar wij er nog meer hebben?
1: Nee, ik vind het wel genoeg.
0: We hebben nog wat filmhuisfilms. Ik zie The President's Cake staan. The Orphan. Truly Naked. Titel die niet uit kan spreken, dus ga ik ook niet doen.
3: Dit is Madness.
1: Dit is Divorce.
3: Ja, zit in jouw huis? Ook.
0: Of Our House?
1: Dit is Our House,
3: maar niet Divorce. Niet Divorce.

0: gaat.
1: Treden nog steeds op, hè?
2: Ja?
1: Madness, ja, ja.
0: Gekhuis.
1: Treden nog steeds op. Ja, ja, ja, fantastisch. Ja. Superleuk. Zal een,
3: bekend geworden in een klein Engels pupje.
1: Ja.
0: Ja, wie niet, hè?
2: De volgende nou ja, heeft aangekondigd niet meer op te treden.
0: Die vier kevertjes er ook.
1: Vier kevertjes? Ja, die zijn er ook.
0: God, ook een Engels pupje.
1: Ja, ja, eens. Absoluut.
3: Ja, gaat, ja. Gaat ze het niet meer doen? Het
2: ze neemt geen nieuw werk meer op.
0: Ja. Nee. Nee, eindelijk. Nee, joh, ze loopt leeg.
3: Dat dus.
0: Aan alle imitatie.
3: Oh, nee. Oh. Eigenlijk is die geschreven door Barry Hay en meneer Kooijmans van The Golden Earring.
1: Zeker.
2: Scheveningen.
3: Nou ja, dat dus. Scheveningen?
2: Mm-hmm.
3: Ja, komen ze daar
2: vandaan? Komen ze allemaal vandaan.
3: Oh, leuk. Hartstikke gaaf. Ja. Ze hebben hem wel uitgebracht, maar het is niet zo heel erg lekker gegaan. Nu heeft deze mevrouw, die eigenlijk geen muziek meer gaat releasen, hem ook gedaan. Ik moet zeggen, niet het allerbeste, maar ze doet het wel heel erg goed. Anouk heeft Mood Indigo gecoverd van The Golden Earring. Ja, ik zou bijna zeggen, luister en oordeel.
1: Moet je even
3: praten. Oh ja, dan moet ik het vol praten. Ik heb er ruim 17 seconden om er wat over te vertellen. Hartstikke lekker liedje. Klinkt een stuk duisterder dan het origineel. Let op.

0: Crash and Burn, Savage Garden.
1: Truly, madly, deeply.
2: En daar zijn we nog niet vanaf van de Savage Garden.
0: Nee, want we gaan nog eventjes naar de Moon en terug. Maar dat doen we straks pas.
1: Wat leuk.
0: Dat, want eerst...
3: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, Classic Sunday, iedere zondag hier op Radio Lelystad van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst, 5 uur ben ik er een uurtje. En in dat uurtje draai ik muziek waarvan je denkt van... ah, die ken ik nog van vroeger, want het is tenslotte Classic Sunday. Maar je hoort ze eigenlijk niet meer. Die pareltjes, vergeten pareltjes eigenlijk. Want als ik tegen je zeg Simon Ellis, Nick Beggs en Austin Howard... En als je dan alleen de achternamen neemt, dan heb je Ellis, Bex en Howard.
1: Oh, dat was die. Ik zat altijd te denken.
0: Ja,
1: dat
0: wie zei dat ook alweer? Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. Dat was ook geen Backstreet Boys.
0: Nee, zeker niet. Maar die hebben in de jaren 80, 90, 87 tot 91... hebben ze wel het een en ander uitgebracht. En hun grootste wapenfeit was Big Bubbles, No Troubles. En die kwam ik van de week tegen en ik denk, die gaan we weer een keertje doen. Maar je hoort hem natuurlijk ook aanstaande zondag tussen 5 en 6 hier op Radio Lelystad.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding. Outside. Nou, dat zijn wij ook zo meteen, maar dat is na 11 uur.
1: Gas op die lolly.
0: Gas op die lolly.
1: Oh, nee, mag niet meer, hè?
0: Nee, mag niet meer. Nee, mag niet meer.
2: Waarom niet?
1: Gas.
0: Morgen zitten wij natuurlijk weer in de bibliotheek. Wat gaan wij doen in de bibliotheek?
2: Ja, we beginnen, in tegenstelling tot de anders, beginnen we een uurtje later. Beginnen we 1 uur morgen.
3: Mm-hmm.
0: Wat? Oh.
2: Ja, want Floyd zijn programma die gaat niet door. Maar dat heeft alles te maken met wat normaal gesproken het derde uur is. Overleefd dat gesproken is ook een politiek programma. Daar krijgen we een primeur. Daar hebben we voor het eerst op een publieke zender alle nieuwe wethouders bij elkaar.
0: Oké.
2: En die komen zich voorstellen. Dus wij gaan eens even kijken, wie zijn nou die nieuwe wethouders? Wat gaan ze voor onze stad betekenen? En wat beweegt het nou om dit überhaupt te gaan doen?
0: En wie heeft welke portefeuille? Of portefeuilles, waarschijnlijk.
2: Ja, heel veel, hè. Want portefeuille betekent eigenlijk welk pakketje heb je, hè?
0: Ja.
2: En tegenwoordig heb je er een stuk of 10, 11. Dus het is echt heel veel die je er hebt. Hè? Dus, maar goed, dus daar gaan we mee kennis maken. Dat is heel erg leuk. En in het uur daarvoor, het radiocafé, gaan we eens even kennis maken met de meneer die de prijs gewonnen heeft. Hè? Van de Eurowinkel.
0: Mm-hmm.
2: Die voor 1 euro een heel jaar mag verblijven in de Kroonpassage. Daar zit hij met zijn winkel. Dus die gaan we eens even interviewen en vragen hoe die zo tot die wedstrijd gekomen is. En hoe kan het nou dat hij uiteindelijk gewonnen heeft? Hoe gaat zo'n traject?
3: Wel cool.
0: Ja.
2: Ja,
3: dat is cool.
2: Dus die gaan we morgen krijgen. En we gaan het hebben over de Huttenbouwweek. Ken je dat nog, Vincent?
3: Zeker, dat hadden wij vroeger op Noordersluis. Tegenover de Crossbaan.
2: Nou, ik heb nieuws voor je.
3: Het komt weer terug, ja.
2: Daar zit hij weer.
3: Ja, dat is gaaf.
2: Ja, maar dat is zo leuk. En ze hebben ook nog een jubileum. Want ze zijn voor de 5e keer, geloof ik. Dus nou, dat is ook hartstikke leuk. En onze radiocollega heeft daar wat mee te maken. En dat vind ik ook leuk. Onze Emiel.
3: Oh, ik denk René gaat timmeren.
0: Nee.
3: Hij timmert zo lekker aan de weg.
2: Emiel zit daar een beetje in het bestuur.
0: Ja,
2: En ik moet je eerlijk zeggen, die mensen die belden me op en die zeiden, Matthijs, kun je komen? Ze zeiden, nou ja, het is in mijn vakantie. En dus nee, eigenlijk niet. Ik kom niet, want ik heb vakantie, punt. En toen hoorde ik, ja, maar dat zou Emiel niet leuk vinden. Oh, oké. Ik ben er. Dus nee, speciaal voor Emiel gaan we een uitzondering maken in de vakantie. En gaan we daar eens even een
3: Griekenland boekje even.
2: Ik kom gewoon terug.
0: Rij fietsjes op en neer.
2: Speciaal, speciaal voor Emiel wel.
3: Top, man.
2: Maar ik ga het met Quincy ga ik dus hebben over die Huttenbouwweek. En dan gaan we eens even kijken hoe dat er nu voor staat. En of het nog steeds 5 gulden borg is voor een hamer. En zo. Oh,
3: dat sowieso niet meer.
0: Nee, het volle euro zijn. 5 euro.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het concept is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Want als je dan toch niet op vakantie gaat, dan heb je in ieder geval iets te timmeren, hè? Maak je iets moois van.
3: En goed voor je, hè? Een beetje creativiteit.
2: Ja. Absoluut.
3: Oh jongens, lekker naar buiten. Gaan we doen. Ga lekker timmeren.
2: Ja.
0: Zeker.
3: Timmeren, zagen, toet, boing, boing.
2: En daarna gaan we ook nog een beetje feest vieren. Ik weet niet of er nog heel veel te feest vieren valt. Want de
3: morgen?
2: ECL, dat heet het programma zo.
0: Oh, vast wel. Pas wel. Maar hij zingt wel door. Dus vindt het goed.
3: Ja, hij kent de tekst.
0: Zometeen na 11 uur hier op Radio Lelystad natuurlijk Moondance. Wij zijn er sowieso volgende week weer.
3: Nee.
0: Zondag natuurlijk Classic Sunday.
3: Ik niet. Ik meld al af.
0: Oh, ja, hij is er niet. Dus we hebben een stoeltje vrij. Heb je zin om een keer mee te presenteren?
3: Ja.
0: Stuur even een berichtje naar luidjeweekendin@radiolelystad.nl.
3: Of
0: en dan
3: nodigen
0: we je misschien wel uit. Wie weet, is leuk. Fijn weekend en heel graag tot volgende week. Dag.
3: Ciao.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.